0: is nog steeds de nachtuitzending op Lim FM 91.7 en limfmsu.com.
1: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProzer bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProzer, Safety Through Innovation.

0: Lim FM, serving you with the best of music.
1: Rustig, dikke rustig, my dear. Rustig, rustig.
2: Umwika man.
1: Oh, in umwika, fire umwika man.
2: Ruwaka dabe, ay, go.
1: Hey, take alasan, kugwe snel, take alasan.
2: Hey, wakti,
1: muku wanda kudabe.
2: Okay, Arkino, tie a bag, what take me?
1: Ja, want daar wat voor maken te kusan.
3: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
2: Mawasan, goede eerlijk. If I be the abo working for Improser NV.
0: Enjoying the music on Lim FM.

dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag woensdag.

Hey. Ja, op deze vroege morgen komen we in alle nederigheid voor de troon van God en vragen hem of hij zijn zegen op ons wil laten regenen. In het bijzonder op u die luistert naar Word of God via Radio Lim FM. Goedemorgen, Lobiwang. Mijn naam is Annemarie Sanchez. We prijzen onze schepper voor zijn grootheid en danken hem voor zoveel genade, elke dag weer. Bovenal danken we hem voor het verlossingswerk van Yeshua, Jezus. Jezus die nadat zijn taak op aarde volbracht was en zou teruggaan naar de Vader, zijn leerlingen beloofde hen niet als wezen achter te laten, maar een plaatsvervanger te sturen. Die belofte is de Heer nagekomen. We hebben dat deze week gevierd en mogen het steeds weer gedenken. Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 mei zijn scholieren en leerkrachten vrij vanwege de Pinkstervakantie. Tot vorig jaar waren het er 2 dagen, dit jaar 2026 zijn het er 5. En Pinkster is afgeleid van Pinksteren, Pentecost, het feest dat ons herinnert aan die plaatsvervanger, Gods geest, die bijna 2000 jaar terug in Jeruzalem, Israël, werd uitgestort. De vorige week heb ik aangehaald dat we Gods geest, de Heilige Geest genoemd, heel hard nodig hebben, elke dag van ons leven. En waarom? Dat belichten we vandaag zoals beloofd. Laat me eerst kort iets vertellen over de Heilige Geest. Hij wordt gezien als de derde persoon van de drie-eenheid, naast God de Vader en God de Zoon. De God van de Bijbel, dat is de God van Abraham, Isaac en Jacob van Israël, heeft zich doen kennen als de heilige drie-eenheid. Dat wil zeggen één God met 3 verschijningsvormen. En hij was er net als God de Vader en God de Zoon vanaf voor de grondlegging der wereld. Dat leert Genesis 1 ons. We lezen ook in het Oude Testament dat Gods geest kwam op mensen die een bijzondere opdracht voor de Heer moesten uitvoeren, zoals koningen en profeten. Ook Jezus, Gods Zoon, had hem nodig voor zijn bediening hier op aarde. Nadat hij gedoopt was in de Jordaan, daalde de geest op hem neer als een duif. Daarmee werd hij gezalfd en bekrachtigd door God voor het werk dat hij moest doen. Jezus heeft daarna een aantal leerlingen gekozen die werden getraind om zijn boodschap over het Koninkrijk van God te verspreiden. Met hen zou het fundament worden gelegd voor Jezus' gemeente. Nu, na Jezus' hemelvaart werden ze uitgezonden, maar niet voordat ze klaargemaakt waren voor hun taak, net zoals Jezus eerder was toegerust. Zonder de geest zouden ze het werk niet kunnen doen. Ze hadden de goddelijke kracht nodig die God gebruikt om te werken in de wereld. Wat zei de Heere in Handelingen 1 vers 8 voor zijn hemelvaart? Maar gij zult kracht ontvangen wanneer de Heilige Geest over u komt en gij zult mijn getuige zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde. Dat was dus het eerste hulpmiddel, bovennatuurlijke kracht, om hen te helpen het evangelie te verkondigen. Denk maar aan Petrus, diezelfde Petrus die Jezus 3 keer verloochend had die avond voor zijn kruisiging, was niet bang om te spreken nadat hij vervuld was met de Heilige Geest. Sommige aanwezigen waren zeer verbaasd, want ze hoorden de leerlingen in hun eigen taal spreken. Maar anderen zeiden spottend dat ze te veel zoete wijn hadden gedronken. Nou, toen stond Petrus op. Hij was niet bang, maar kreeg van Gods geest vrijmoedigheid om te spreken. Akis Dekati. Zijn toespraak leest u in Handelingen 2. Hij vertelde over wie Jezus was en zijn blijde boodschap van hoop en redding. Wel, de mensen waren zo diep getroffen dat ze vroegen, wat moeten we doen? En Petrus zei, bekeer u. Met andere woorden, keer u af van uw huidige leven en laat u dopen onder aanroeping van Jezus Christus om vergeving te krijgen voor uw zonden. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. Geliefde luisteraar, 3000 mensen kwamen die dag tot bekering.
Ja, bekering, dat is de sleutel. Draai je libi terug naar God. Anoye bepaal moro. Galaten 2 zegt het zo mooi. Ik ben met Christus gekruisigd. Niet ikzelf leef meer, maar Christus leeft in mij.

Heer, uw geest moet in mij uitgestort, de rank die u ontvalt verdort. En na de bekering, wanneer we in Jezus geloven en hem aannemen als heiland, worden we geestelijk opnieuw geboren en komt Gods geest in onze harten wonen. Die communiceert met onze geest en zo kunnen we een relatie hebben met God als onze Vader. We worden begeleid en geleid in deze relatie. Want de Heilige Geest is onze leraar. Hij onderwijst ons in het woord van God, waardoor we weten hoe we moeten leven en hoe we God beter gaan leren kennen om hem meer te dienen. En wie zou niet zo'n leraar en gids willen die de weg wijst en ook alles wat we verkeerd hebben gedaan in het licht brengt? Net als David in Psalm 139 mogen we hem vragen ons hart te onderzoeken.

Zo nodigen we hem uit om in ons en aan ons te werken, zodat we steeds minder de neiging hebben te zondigen. Paulus noemt die zondige natuur de werken van het vlees in Galaten 5. Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap en dergelijke. En wie zulke dingen doet, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Maar wanneer Gods geest ons leidt, verbrandt hij met zijn heilige vuur alles wat niet is tot zijn eer en helpt hij ons het kwaad te overwinnen. Dan gaan we steeds meer op Jezus lijken. En uiteindelijk krijgen we eigenschappen die voortkomen uit de vrucht van de geest, zoals Galaten ons voorhoudt. Liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Lobby Wang, Jezus zelf noemt de Heilige Geest de trooster, met hoofdletter T in Johannes 14. Hij onderwijst de gelovigen en vooral schenkt hij innerlijke rust en vrede. Vooral dit is kwala ekom. En hij helpt ons bidden. In Romeinen 8 kunt u lezen over het leven in de geest. In vers 26 en 27 staat: en bovendien komt de geest onze zwakheid te hulp. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God, die ons hart doorgrondt, weet wat de geest wil zeggen. Want de geest pleit voor de heilige overeenkomstig Gods wil. Heiligen is een ander woord voor uitverkorene, gelovigen. En de Heilige Geest verzekert ons dat God door Jezus onze Vader is. Romeinen 8 vers 17 is duidelijk. Als we kinderen zijn, dan zijn we ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Immers, wanneer we delen in zijn lijden, is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Wat een vooruitzicht, een eeuwig leven met de Heer. Sisa, Brada. In deze ernstige tijd hebben we meer dan ooit de geest van God nodig. Want de vijand gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Laten we onze harten openstellen en vragen.

ook door uw kracht in mij. In uw gemeente, in heel Suriname. En laat ons weer in vuur en vlam voor u staan. Maak ons één in uw liefde. En raak de harten aan van hen die nog niet de keus voor Jezus hebben gemaakt. Zodat ook zij de vreugde van Pinksteren.

0: Please, afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough. Number 1.
1: Number 1.

you, I need you, oh God. Don't take this beautiful.

want you, I need you, oh God. I need these beautiful.

Heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 27 mei. Soto, bami met pichil en indokip, masala garnalen en gebakken botervisfilet. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.

0: het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb on Peterborough. Number one.
1: Number one.

zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 27 mei. Soto, bami met pichil en indokip, masala garnalen en gebakken botervisfilet. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase.

0: 91.7.
1: The number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable.
3: Number one.
4: Number one.

0: 91.7.
1: Dwanga leti na mama fobia. But if you do

Lim FM, omdat het anders kan.

heeft u zin in een heerlijke maaltijd? Dan bent u terecht bij restaurant Pauli. Het menu van woensdag 27 mei. Soto, bami met pichil en indokip, masala garnalen en gebakken botervisfilet. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommewijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. Wilt u bellen en bestellen? Dat kan op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk!

0: U luistert naar Lim FM op 91.7, de andere radio.
1: Bala no sabi waka pasa seki falibe. Bala no sabi waka pasa seki falibo. Da watra meki pacha pacha. Awatra

0: Mayra, Sonja, Nati Demo. Blessings.
1: Dit is Lim FM 91.7.

I'm here, baby.

Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kamerwijnen-Marowijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 28 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Oost-West-verbinding tussen Orleanenkreek en Perica, weg naar Manhattan, Wanghati en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139... of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NV EBS bedankt u voor uw begrip.

0: number 1 tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim on Peterborough.
2: Number 1.
3: Number 1.

0: Een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Wanica. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren, de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 28 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Yokohama Complex. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139 of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedsstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor uw begrip.
1: Dit is Lim FM 91.7 met nieuws, actualiteiten en muziek. Lim FM, de andere radio.
2: Alex Plouwtje!

0: een bekendmaking van de EBS bestemd voor de verbruikers wonende in het district Kommerwijnen-Marrewijnen. De NV Energiebedrijven Suriname EBS maakt bekend dat in verband met het elektrificeren van een nieuw hoogspanningsnetwerk en in bedrijf nemen van transformatoren de volgende gebieden verstoken zullen zijn van energie op donderdag 28 mei 2026 tussen 9 uur in de ochtend en 2 uur in de middag. Gedeelte Oost-West-verbinding tussen Orleanenkreek en Perica, weg naar Wahati en alle zijwegen die voorkomen in deze gebieden. Afhankelijk van het verloop van de werkzaamheden kan de stroomonderbreking voor 2 uur worden opgeheven. Aan de belanghebbenden wordt gevraagd hiermee rekening te houden. Voor meer informatie of vragen kunt u bellen naar de gratis EBS-storingslijn op het telefoonnummer 139... of bezoek de EBS-website op www.nvebs.com en onze Facebookpagina op facebook.com/NV Energiebedrijven Suriname. Per heden kunnen EBS-klanten kosteloos gebiedstroomstoringen of uitschakeling wegens werkzaamheden beluisteren en of individuele storingen doorgeven via het verkort telefoonnummer 139. Voor de overige diensten blijft het telefoonnummer 175 het meldpunt. De NVEBS bedankt u voor...
1: Lem Avam, de andere radio.

0: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Limb, unbeatable. Number one.
1: Number one.

0: 91.7 FM.
1: DJ Timmy.
2: The number one tune this week.
3: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough.
4: Number one.
5: Number one.

0: Goedenavond, welkom erbij. Dit is de nieuwe Used to Be. We starten weliswaar een paar minuutjes later. But no sweat. We zijn helemaal klaar voor. Het team is voltallig. Dus je krijgt dus de volle laag. Omdat het team voltallig is, krijg je de volle laag. Op 91.7. Used to be, het programma waarbij wij dus al dansend gaan in de kamer waar alle muziek verzameld is. En al dansend zoeken wij dus de juiste nummers. Al swingend de mixjes. En al dansend zitten we in de studio om ze ook nog al dansend te presenteren. En u dus al dansend te luisteren. Guys, goedenavond.
1: Goedenavond, van mijn kant uit.
2: Ook van mij kant een goedenavond. Het is woensdagavond, used to be. En zoals je zei, Cliff. Maar dansend komen we naar binnen. En dansend gaan we verder met de hits van de jaren 70, 80 en 90.
0: Ik ben nog wel los aan het bakken.
2: No.
1: Kort is
0: het wel dansend.
2: Het is nog geen volle man.
0: Oké.
2: En bij deze mijn baardeboy Mina Abra Brokki. We zullen nog alsnog feliciteren met hun overwinning, Brokki.
0: Oh ja?
2: Ja toch? En ook, waar je ook mag zijn, enjoy this evening. We gaan wat, weer wat leuke nummers voor je afdraaien. Het is een beetje memory van je jongere jaren.
1: Mm-hmm. Ik wil het elke week zeggen, die mensen zijn nu, die mensen van de jaren 80, die zijn nu dicht bij de 60. Yeah. Over de 60. Maar ja, de mijn poeroes geen net, hè?
0: Ja, sommigen zijn 50, 52.
1: Ja, maar de man is op alle de pokoe. 62 de lippie.
2: Maar ik verlengde hiervan. Look, er is een nieuwe trend, toch? De maakt een film voor MJ.
1: Mm-hmm.
2: Toch? Voor Michael Jackson.
1: Michael Jackson.
2: Dus maar 10 voor 16 jaar.
1: Mm-hmm.
2: Hij zingt alleen de pokoe voor MJ.
1: Ja.
2: En dat maakt dus dat die platen van de jaren 80.
1: Mm-hmm.
2: Ze zijn begonnen met MJ om te exposen, groot.
1: Ja.
2: Maar en zo heb je dan dat die nummers weer terugkomen.
1: Ja,
2: en dat
1: gelukkig.
2: De jeugd nu ook meezingt. Ze hebben de tijd wel niet meegemaakt, logisch. Maar de My Biggie Sap de pokoe en dat vind ik goed.
1: Ja, nice. Ja. Nice.
0: Rekening houdend met de schuine moppen en opmerkingen die jullie iedere woensdagavond maken. Moest ik even lachen toen ik naar de titel keek van de eerste song op de lijst. Feel the spin!
1: Nee, daarop heb ik niets te zeggen.
2: Nee, want, kijk.
0: Was het jouw keuze?
1: Ik vind hem een goede. Ik vind hem, de beat is goed, muziek is goed. Maar ik ga niet op.
0: Titel
1: ik ga niet in op die.
2: Nee, maar je hebt ook een andere titel, toch? You spin me round and round.
1: Ja, dat ook. Ja, maar... Ik weet niet waar Cliff dit naartoe wil brengen.
2: Ik
0: weet niet, jullie hebben me die song gegeven om te draaien als eerst.
2: You spin me wrong met de haar drogen.
1: A blower.
0: Oh, blower van die blower.
1: A blower. Blow.
0: Blow. Oké, feel the spin.
1: Ja, zodat nice je weet, om te starten, hè.
0: Zodat je weet waarmee je te maken hebt.
1: Jawel.
0: Feel the spin.
1: Mm-hmm. En je moet tellen voordat je begint.
0: Ah, we got it. It's Debbie Harry, hè?
3: Oh, no.

0: eens voor de zevende keer gevraagd. Geluid mooi nog. Kunnen we hem vragen om die opmerking niet meer te maken? Grant. Vorige week heeft hij met 14 keer gevraagd. Misschien was dat 14 keer. Maar hij heeft gelijk, want het geluid is prachtig.
1: Een muziek begint bij geluid. Je kan 1000 aan muziek hebben, maar als je geluid niet goed is,
0: dan een mooi.
1: De amannen klinken boven.
0: Dat is niet lekker.
1: Nee, helemaal.
0: Niet aangenaam om naar te luisteren.
1: Je kan de geweldige boksen hebben, een torenhoek, wel ook gevallig zijn.
2: Ja.
1: Maar als je mengpaneel, want daar komt het geluid uit. Als het niet van kwaliteit, iets van kwaliteit, dan geluid naar daar.
0: Maar gelijk, gaan we het goed maken wat de vorige week bijna fout gegaan is. Niet dat het fout gegaan is, maar we hebben dus eigenlijk niet de vocale versie van Owner of a Lonely Heart afgedraaid.
2: Ja, nee, maar daar ga ik het zeker goed maken.
0: Vanavond?
2: Vanavond niet. Het is een verrassing met een andere die ik heb gebracht.
0: Nee, Kicharico,
2: nee, Mochare Tralis Mochareko zeker.
0: Maar ik moet toch wel zeggen dat die andere versie, instrumentale versie, het was zo mooi om te
2: horen. Heel mooi. Klonk heel mooi in de oren.
1: Maar is dat voorzichtig dat die plat bij de, maar dan op ook een soort bijna kwam, want je had geen digitale cijfers. Maar dan op een gegeven moment, je dacht, jezus, dat pokoe ik maar. Dan neem je een andere pokoe uit je platenkist. Dat in een loco. Je weet van, het is die derde van zo'n album. Maar terwijl een andere plaat in die hoes zit. Dat plotseling, je was slow zijn bezig. Dat plotseling, disco bravo.
0: Denk je dat ze in tijd platen weer zullen gebruiken?
1: Zullen we nog steeds.
0: Nog steeds?
1: Ja.
0: Een kleine groep.
1: Een kleine groep, ja, maar...
0: Not worldwide.
1: Worldwide doen ze nog steeds. En die mannen hebben ook een apparatuur. Die plaatsen spelen, die technics.
0: Die twee kan ik nog behouden, die ik hier heb.
1: Ik zou je vragen, jongen. Leem me ze nog. In de kiezen worden.
2: Nee, maar in plaats van die... om het goed te maken, heb ik eentje van Erotic Exotic gebracht.
0: Ja, oh, dus dan moet ik Jay Novell eruit gooien.
2: Nou, Jay Novell ook. Ik heb genoeg muziek hier om... het goed te maken naar de luisteraars toe. Ik weet dat ze ook genieten ervan, dus maakt niet uit.
0: Let's go! Yeah.

0: Wel.
1: Jawel.
0: Die hadden nog een ander nummer, toch? Secret of a Heart.
1: Secret, ja. Maar dat is zo echt bekend bij vele mensen van die tijd.
0: Nee, maar
1: in de discotheek was hij top.
0: Ja, en Gino Vell is van het jaar 1982.
1: Ja.
0: En het was een hele steengoeie hit. Vooral in de megahertz.
1: Ja. Daar was het top, man.
0: Het is... Deze groep, als ik het goed heb, die mannen komen ergens vanuit... Waar is Spanje ook, mannen?
1: Puerto Rico.
0: Puerto Rico, Moxie, de Cuban.
1: Oh ja.
0: Ja. Dus sinds toen al de mij opereren.
1: En wat we nu gaan hebben, of nu, komt ook eentje uit Miami. Erotic, exotic.

0: Er is een hinderlijke scheidsrechter die steeds vindt dat we hem de ruimte moeten geven. Maar dat lukt dus niet helemaal. Erotic Exotic.
1: Jawel, dan gaan we verder. Erotisch en exotisch. Ik hoop dat de mensen...
0: Nee, dat is dat niet zo lukken hoor.
1: Ja, met dit weer.
0: Erotisch, wijze hoe drie zo. Ja, nou, erotisch. Wat is erotisch, exotisch?
2: Maar is je van de middel van?
0: Met zwarte gordijnen.
1: Hé, hoe liep mee. Nou, we gaan verder. Lef, jij zegt, mogen we weer tellen? We hebben COD.
0: Nou, ik of heb hier de giggles.
1: Oké.
0: Dat zijn de wilde meisjes van weleer.
1: Jawel. 100. Het is geleverd zeker op brief, hè? Love letter. Let's enjoy.
0: Beste Guido.
1: Alvorens ik begin. Nee, mijn giepa.
0: Groetjes aan de mensen die denken me te kennen.
1: Hahaha.
0: Ik ken je niet, hoor.

0: Zullen ze nog bezig zijn met het schrijven?
1: Wie, de kikkers?
0: Een lange brief hoor.
1: Dat is echt een lange brief.
2: Ah. Nee, Abim denkt boeket riks. Mm.
1: Dus, maar die naam van de groep die staat wel. Leuke naam, Giggles. Maar ze zijn iets ouder geworden, dus...
2: Ja, sowieso, want die
1: mannen waren... Als ze nog Giggles zijn.
2: Die mannen waren van de jaren 80 toch? Samen met de Cover Girls.
1: Ja. En zo zijn we allemaal een jaartje ouder, hè. Ja.
0: Don't remind us.
2: Ja. Maar kijk, die mannen hebben die grote shows in de US toch? Alle freestyle-artiesten.
1: Ja, Nairobi.
2: Ai, allemaal. En die crowd die erachter staat. Ja. Boy, het is gewoon ongelooflijk, man.
1: Ja.
0: Ai, die X-ray vision wil je.
1: Ja.
2: Ik vroeg dat. Anagret,
0: nee, maar hij zei het ook. Je moest hier en hier en net.
2: Nee, dus aan mij bereken. X-ray. X-ray.
0: Oh.
1: Ja, toch? Exotisch. Ja. Erotisch.
0: Daar gaan we weer. Stieke.
1: Jawel.
0: Let's go.

0: Bubble Villain, One Way Love.
1: One Way Love.
0: Yeah.
2: It's about mental hits.
1: Yeah, Tears May Fall.
0: Tears May Fall. Waarom wilde je deze speciaal horen?
2: Nee, het is... Nee, je wilde hem horen.
1: Ik heb hem lang niet gehoord. Ik heb met deze heren heb ik opgetreden in 1987. Toen ik maar...
0: Ik ben zingen.
1: No, ik ben de DJ in een big club naar Amerika. En die mannen waren gast. Dus dan heb ik aan de reels. In plaats met een reels, toch?
2: Ja.
1: Dan heb ik deze...
2: De Biggie cassette.
1: De Biggie cassette, ja. Ja.
2: Nee, maar het is leuk als je dat...
1: En deze man zijn van New York, toch?
2: Ja, ja.
1: New York.
2: Mooi.
1: New York, Moxie, Miami. Dus dat was de hele vibe met al die Latino's daar. Toch? En voor mij was het nieuw, toch? Dus allemaal een party.
2: Ja.
1: Ik dacht van jongen, dat heeft Suriname nodig.
2: De Matja Show,
1: Matja
2: Geluid.
1: Niemand kijkt van, soort boeken je draai.
2: Ja, ja.
1: Andere plaat, nee.
2: Nee.
1: Nee, die mannen gaan uit omdat ze uit willen gaan.
2: Ja, ja.
1: Die mannen gaan uit om te
2: ontstressen. To enjoy. Ja, ja, ja.
0: We gaan een song afdraaien, we hebben het zo vaak laten horen.
2: Mm-hmm.
0: Maar het is nooit te veel. Want je hoort die song ook niet elke dag. Maar we draaien een beetje die volgende song.
1: Ik ben benieuwd.
0: We hebben een paar keer ook in de mix. Maar goed, het is nooit te veel. Dus het zal weer te maken hebben met de titel. Hè? Oh, die upside.
2: Zo.
0: Deze man brengt ons deze sfeer.
2: Feitelijk wel. Maar dan ben je kies op voor neer.
1: Nou, dus ik ben verdwaald even tegen dit, toch? Dan ben ik, oh ja, het is nummer 69.
2: Fat 69, hey, enjoy. Senna.

0: En Bokking, hij bedoelt dus brood hoor. Dus dat kwam even in de uitzending. Greg, pas op. Niet jouw recepten hier.
1: Nee. Nee, maar lachen we niet aan.
0: Bokking met boter.
1: Ja toch, Bokking boter.
0: Ja, soms wij jullie krampen veroorzaken.
1: Ja, we volgen. Ja, dat...
0: Je moet lachen, hè, om...
1: Aan leeftijd heet dat hier, die krampen.
2: Nee, ik denk, jongen... Ik denk dat vooral voor korsoot ook. Kramp.
1: Oh. Die snel, joh. Je laat tempo. En nu gaan we naar volgende...
2: Je weet niet, die groep van de Roemers, Time of Social Club. Die mannen hadden ook een hit.
1: Ja.
2: En die plaat werd niet zo veel gedraaid, maar het is een, gelijkbaar met Roemers.
1: Ja.
2: Het heet Jealousy.
1: Mm-hmm. En dat heerst veel, hè?
2: Nou, het is
0: beter. Hebben we hierop?
2: Ja. Jealousy. Jealousy is een... als je naar de tune luistert,
0: ook
2: dan...
0: andere dingen?
1: Nee, hij begint... maar hij is er zeker op.
2: Timex Social Club.
1: Ja.
2: Het was, deze plaat werd meestal in het begin van de avond gedraaid. Maar hij heeft dezelfde melodie als Roemers.
1: Omdat hij zo... Hij staat zo klaar.
2: En dit is Juicy. Juicy weer op deze woensdagavond.
0: Daar heb ik hem.
2: Vandaag hebben we heel wat muziek die vaak wordt gedraaid in de discotheek. I hope you enjoy it.
0: Ik ben zover.
2: Let's go.
0: Okay.
2: Listen to the beat, huh?